0: Goedemorgen, goedemorgen. Allemaal is gegroet op Eden FM, luisteraars, omroepers. En ja, gister is voorbij. Het was donderdag. Ik heb nu al zoveel bezoeken gekregen van politieke partijtjes, die kleintjes. Ik wil net voor ochtend weten, hoe kom word daar van die een politieke partij naar die ander in het oog gespaan? En as daar een gekies word, want die klomp wat hulle voorstel vir die burgemeesterskandidaat. Ek wil nie lelik wees nie, maar kom ons kies een wat vir ons daar kan wees. As is om nodig het, vooral met die elektriciteit, die werkskepping, die kleinboerderij, wat nie recht is nie. Die beloftes word net gemaakt binnen die 2-3 maanden, wanneer dit die aanloop aan die verkiesing of die aanloop aan die municipaliteitsverkiesings is. En die wijksverkiesings. Nee, staan vast en wees vir ons die man wat ons daar gestem het om na op te kyk en om dinge recht te maak. Uit een lekker mistige Albertinia. Hoppa!
1: Dankie my broer, hoppa!

0: Eden FM, your voice in paradise. That happy feeling. Be free.
1: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million V rewards at Boxer. Buy MAC hand washing powder 2 kg, buy 3 for 180 Rand. Illis Brown Creamer 750 gram, buy 2 for 99 Rand. Plus get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
4: Yes, hy is aangeskakel op hierdie FM, lekker om met hier gesels. Ons gaan nou net die na, gaan ons 'n groot ding hier doen. Hou jy van pies eet? I'm telling you, do you love pies? And do you love hot pies and fast pies? We will do it now. Ons het twee pie eters wat hier te mekaar gaan kompeteer nou. En ons sal sien wie die wenner is. Maar as jy die pie geëet het, Sebastian, ek weet nie of jy gaan praat, jy kan praat nie. Ons sal moet iets drink. En ons het die drinkman hier by ons nou vir Roland Vaas. Al die pad van Clover. Roland, welkom broer.
5: Goeiemôre almal. Dankie
4: vir ja, die. Ja, nee, ek sê vir jou, die melk van ons, jou sal ons maar moet. Dit lyk vir my die man wat preek, nee, goeie.
5: Nee. Ek dink dis die werk waarvoor ons hier is vandag.
4: Nee. Ons is hier vir Clover. Kyk hier, wat doen julle hier by Clover vandag hier?
5: Ons is hier besig met 'n activation met Four Ways. En ons is hier bietjie met ons nuwe lyne.
4: Lekker.
5: Wat ons vir die mense probeer laat hulle kan proe. Ons het 'n koekies en creamy.
4: Koekies en cream.
5: Super M koekies en cream.
4: Lekker.
5: Ek het een van die kliënte gevra om dit te proe. Hulle het 'n koffie gekoop en toe laat weet ek hulle dis eintlik nie nodig vir koffie nie. Clover het nou vir jou 'n all-in-one in een.
4: Ja.
5: So koffie is uit die mode, dis nou Super M koekies en cream.
4: Koekies en cream. So jy kan jou dag begin met koekies en cream, my bro.
5: Definitief.
4: Niks koffie
5: definitief.
4: Nie. Mensag, jong. So wat kan die mense alles by julle sien en proe en ervaar vandag?
5: Clover het 'n groot verskeidenheid van produkte. En as ek nou moet begin praat daarvan, gaan ons eintlik volgende jaar
4: uit. O, jy sê, gaat dit die
5: maar
4: hele dag
5: ons het interessante dinge wat kom vir die jaar. Ons het interessante goed wat kom vir die seisoen. Ons het 'n nuwe Tropica Green Apple ook wat ons launch. Ons het 'n ginger. Maar gaan uit en probeer het. Dit is beskikbaar binne in die winkel. Geniet dit.
4: Koekies en cream gaan vandag net ons so klein bietjie afkoel, want ons gaat nou net die na Shia the Shiza. Hot peri peri chicken pie from Pie Mans. Woe! Het lijkt me dat die vlamme, Sebastian, die vlamme, die stoom kom al klaar bij Sebastian zijn mond uit. Ons gaan twee deelnemers het, ons het hier van die prachtige Chantel Bote zie, van Pie Mans, wat voor ons die twee mannen gaan bij elkaar krijgen. Sebastian, jy het al een tand getand aan my bro, hoe gaan het daar met jou? Woe! Dis hot.
6: Nee, dit is hot.
4: Ek sien Sebastian se oogies blink nou al, hè?
6: My wange voel warm.
4: Yay!
6: Maar dit is ek dink nou gaan ek het genoeg parking kom hierso. By al die estrons nou, van die manne wat van die discos afkom, gaan hierdie goedjies omtrent geniet.
4: Ja, nee.
6: Ek weet van een paar manne wat by Cadbury werk, of hier langs my is, wat back in the day, het die manne ook maar kwaai rondgestaan, joh. En as die manne weggekom het van hulle keerplekke, we gaan die manne aan geraas, so die manne paai.
4: So die manne hot paai nodig.
6: Dis die rechte saak hierdie.
4: Om my man weer op die pad te bring. Kijk, Sebastian, drink daar so een beetje koekies en cream.
6: Dat is ook proef of die koekies en cream, die saak.
4: Dat
6: jy
4: net een beetje weer kan terugbring naar die normale toe.
6: Het brand jou mond, hoor.
4: Het brand.
6: Woe! Kijk, die is een zaak wat ik zal geniet. Die is een zaak. Die man heeft die waarheid gepraat.
4: Ik heb hier nou een shaya de shiza, hier een hot peri peri
6: chicken. Koekies, ik heb nou een dendelijke bijtvat. Nee, dat is nou net die kras daar. Je moet die binnenkant bijt.
4: Heet je een beetje mijn tong gepiepen?
6: Nee, daar niet. Je moet nog een appie vat.
4: Waaah!
6: Ja, maar...
4: Maar dan gaan we zien wie ik kan praten, ja.
6: Nee, ik zie jou.
4: Payments. Ja.
6: Payments is een goede zaak.
4: Dat is een wonderlijke nieuwe jenneke hier. Dat is een hot. Een payment hot chicken. En Shia the Shiza hot peri peri chicken. Ik zie voor jou. Ons hebben een cookie en cream nou.
6: Je zal moet.
4: Ik niet kan verder komen hier nie.
6: Nee, je zal moet ietsje drinken na die. Hoe lachen? Ik denk dat we een ijscream een keer bij de ijscream ook eet na die.
4: Lekker, Clover. Lekker.
6: Hij blij in jouw kiste in, broer.
4: Leon Schuster zijn antwoord gezet. Lekker de engel het op mijn tong gepiepie. Ja, Sebastian, je zal hij in Kalakata moet aan die gang krijgen, broer. Ons zal hij twee deelnemers moet krijgen dat ons hij pie,
6: Excel,
4: kampioen van Estron en Pymans hier moet aanwijzen. Nou, net die naam.

Ja, hartelijk goedemiddag, welkom terug. Het is ochtend, nee, dat is zo 20 minuten voor de uur van 12 uur. Dan kun je nog lekker staan hier bij Estron, hier in Discovery Road. De Pakkelsdorp, hè, bij Fourways, op de hoek van, ja, zeg maar Fourways. Kom maar, hou dit daar. Fourways, ik ga niet nog meer verwarring veroorzaken. Dan groeten ze ook hier voor Maritskills, nee, in Florentia. Maar gasten, die span is lekker ingeschakeld. Iemand zegt mij, morgen, morgen meneer. Dit morgen heb ik niks gemaakt, nee. Ik heb niks gemaakt, lig je aan jou. Van Heritage Day geniet. Dat is natuurlijk Monica wat die boodschap stuur. Ik zie ze stuur haar Heritage boodschap hier voor meneer is. Zoetzaken wat die is. Het lijkt ze koesusterkies met sterke koekjes. En dan dit een mini, een vleesrige zaak met een slijzaakje. En lijkt voor mij een garlic breakje, een knobbelbroekje. Had ik uitgesorteerd, smaak, anti-man, smaak. Nou ja, hartelijk goeiemorgen, Sebas. Nog niet in de eerste kwam niet. Oké, okay, ja, nee, dat is een andere boodschap. Het is ook een ochtendse boodschap die daar. Hartelijk goeiemorgen, Paas, de JP is ook weer. Hartelijk goeiemorgen. Dan zei iemand hier van mij, Sebas. Morgen, man, morgen, morgen. Oké, okay, dan moet ik jullie zeggen, ons gaan zo'n rukkie gaan ons nou gaan voor een preek. Dan gaan we kijken voor jouw gemeenschap dagboek. En net na de gemeenschapsdag was het aan de Midday Connection. Net hier op jouw stem. Ja, van die paradijs.

0: Laat jou aircon jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values met pastoor Ruben Kerspy. Sondag om 11 voormiddag en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Maritz Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan je help in die uitsoerende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076-474-6084.
3: Ufuna ukwakha kodwa uzazi isikhobo osifunayo nexabiso lazo. Thathela yonke into ezandleni zakho ngecash build bill of materials ukuze ucacisele ngakho konke. Khetha kwi-templates ezingaphezu kwamashumi amabini zasimahla nezihlawulelwayo ze-tiling, i-paving ne-renovations. Thenga iplani yendlu ufumane ne-bill of materials. Fumana izinto zokwakha uzifunayo ngokukhawuleza. Yiya kwa-cashbuild.co.za wakhe ngobuchule nge-bill of materials. Cash build.

0: All right, welcome back. Welcome back right there to Your Voice in Paradise. You got to sing it like me. That's what it says. 060-505. It's Friday afternoon right here in the Southern Cape. A little bit of a buzz, right? But it will cast. A little bit overcast as well. And yeah, it looks like rain. I don't know. Maybe we will get. We'll have to wait and see, you know. I'll have to wait and see. And but I don't think so. We'll see what happens. We'll definitely see what happens. So if you just joined us, welcome back. Welcome back. Good stuff. Because I know somebody said to me on the WhatsApp line, Bas, hartog jy middag. Middag ook aan jou, man. Middag aan jou. En dan middag ook daar aan John Plaikies. Kavooks, wat sê jy my, mater? Lyk my, Kavookie het nog daar van die braaivleissake saamgebring. Kavooks, wat sê jou, broeder?
1: Ja, hartelike man, Jose Bas. Ek is nou self bezig met een knoffelbroodje en een stukkie braaitje hierso. Maar ja, allemaal moet een lieflike dag hier.
0: Ja, nee, broer, ek sien, dit is omtrent een braaisaak wat jy mee bezig is daar, jong. Iemand sê geluk aan my niggie Miranda Junkies. Eers Eibrims, maar met jou verjaardag geniet dit. Met liefde van niggie Melda en die families in Mosselbaai. Nee? Lieflik om van die familie te word. Nee? Ja, geluk aan my niggie Miranda Junkies. Eers Eibrims, met jou verjaardag. Bekie is oor ander type boodskap hier daar. Nee? Maar nou ja, hartelijk goeie dag aan jou. Dis vrijdag achtermiddag en ons kyk lekker saam hier by die Midday Connection.

0: You ever get the feeling that there's more out there for you? More opportunities you haven't heard about? More ways to turn what you're good at into something bigger? Good, because there is. See Youth by Chelsea helps young South Africans discover opportunities that can open new doors, from career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible. See more opportunities. See more of your potential. See more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbychelsea.co.za and start exploring. So wat wil jy om die naweek Mosselbaai toe te gaan, man? Dis seker die naaste wat ons gaan kom in Mosselbaai, Pastor Malcolm de Jager en die Camerons, Fuzzy hulle, die huispanne, nee. Maar kom ons kyk maar gou. Dalk nooi hulle ons oor, mens weet nooit.
1: Ja. Ons kyk maar, Paula.
0: Goeiemiddag, meneer en mevrou Cameron.
2: Hartelike goeiemiddag, Paula, op Skidoms. Bubbles ingehak en ingeskakel is Vrydag Choppa. Waar brand het, sit die ding in die lig. Hier sê ek as jy moeg is. Ja, wat is Vrydag Choppa? Baie geluk dan, Antie Marina, Jantjies in Riversdale, my Antie met Iver, 82ste verjaarsdag vandag. Goedheid en guns mag het die achtervolg geniet hierdie prachtige dag. Kom met baie liefde van die hele breë familie uit die prachtige Mosselbaai Paula op. Jy hebben ook een prachtige naam. Jy en Bubble Licious.
0: Ah, lekker.
1: Dankie, geniet het dan.

0: Hey.
1: iemand sê vir ons hier, Babas, luister gou mooi. Middag julle twee in die ateljee en al die luisteraars. Julle steek my huis aan die brand met die musiek. Happy birthday aan Nadia Blau en Natalie hier in Hubbardsdale. Guns van Abba Vader op julle twee. Dit kom van Desiree. Mooi dag aan almal. Desiree sê, ons steek huis aan die brand, sê sy.
2: Ja nee.
1: En so gaat het wees.
2: Heel middag.
1: Nog een keer wat deurgekom het, hartelijk goeiemiddag.
3: Marasie, Paula Ops, jou familie is een groet. Marasie, Bubbles, is weer lekker om jou stem weer te hoor, nee?
1: Lekker, ja.
3: Dit was een groet, ek weer onze maaikies daar, so op die groep. Paula, ja, ek groet vir allemaal wat my stem kan hoor, Paula. Ja, Paula, die auntie Ketty wat nou ook een boodschap gestuur het, die is nou my eie auntie Ketty daar, sy van Mosselbaai. Sy is ook een groot luisteraar van Mosselbaai, as ook my ander auntie Linas Karelse, dis nou twee sisters wat langs mekaar bly daar se in die laakie, want ja ek groet vir hulle ook, as ook hulle vriendin, en die Melda Jacobs, sy is ook gegroet en allemaal wat my stem kan hoor Paula en Bubbles is gegroet, ja ek is lekker ingeskakeld dan sê ek ook dankie aan al die vorige omroepers, so pas, ek het jou gehoor en dankie ook vir jou lekker muziek en dankie julle twee vir julle lekker muziek, nee wat mooi bly veilig wees. En ja, so sê Fazi uit een mistige koue Mosselbaai.
1: Dankie Fazi. Word jy as mistig?
2: Ja, Mosselbaai is ons gesien moet hy.
1: Ja, baie dankie Fazi. Ek wil al wie iets gepraat en hoor Fazi, maar ek gaan maar los. Want hier kom Jolandi nou alweer vir ek en jy hoor.
2: Okay.
1: Paula, Ops en Bubbles gedops, gedraai julle asseblief.
2: Wat maak ons nee,
1: ek weet nou? Nie wat maak ons, maar die boodskap, kijk die boodskap, hè. Is so iets wat, is so een bitterzoet boodskap, die sien jy. Paula Hobbs en Bubbles Kadops, nou weet jy of dit is goeiemiddag, Paula Hobbs en goeiemiddag, Bubbles Kadops. Ek weet jy of dit, of haar goeiemiddag in haar stukkie is. Ek weet jy, hoe voel jy wat dit die Bubbles? Maar dan kom maar een vermaning, gedraai julle asjeblief.
2: Ja, is my stryd naar die punt toe.
1: Is my stryd naar die punt toe, ja. Ja, hier is Kavoek, soms luister wat sê die man. Kijk hier, wat het die man voor ochend, jong. Voor breakfast gehad.
2: Hey, Kavoekie.
1: Ja, Kavoeks.
4: Ja, nee, daar sy manne. Mr. Paula, Mr. Bubblicious. Ja, nee. Julle is die manne wat die ding laat hakop op vrijdag. Ja, nee, Kavoeks, daar kan nie gaan. Lachte nie, eindelijk lachte nie. Was al redelike grote gebraai by die werk geweest. Ons het om gister so baie by die werk moet kom doen, so die werk het ons iets gedoen daarin. Maar ja, Kavoek sy oor is by die radio, hy is ingehaak ingeskakeld, maar andersens moet hulle toe, maar die ding in die licht sit daar so, ding in die licht sit, Mr. Bubbles en Mr. Paula Hola Kadops.
2: Ja, sê jy ja. Nog, Kavoekie.
1: Dat was een krachtige saak die nie, met een garlic broekie by jou, kaffel broekie. Hier dan even maandag goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, Paula.
1: Maandag sê?
5: Ik ben mijn dames nu. Daar laat je nu alles. Maar dank jullie mee en jullie doen.
1: Ja.
5: Heel mooi dag, jullie twee.
1: Baie dank.
5: En ook om het weg. Maar jullie zijn nog te gekleine lichamen. En je zegt, ja. Goedbye.
2: Goedbye.
1: Ons wordt net van maandag. Wacht, ik zie jullie aan die middag, jullie twee. Middag, jullie.
2: Oké.
1: Kom ons sê gelijk, middag.
2: Ja, goeiemiddag, Landie.
1: Middag, ja.
2: Jo, Paul. Ja. Lijkt me, ek en jy moet vandag maar net stil blijven.
1: Ja, minder praat en meer van die goed wat deurkom.
2: Ja, en minder lach.

0: Lekker met die klanke van DJ Jazzy D op jou afternoon drive. Paula en Bubbles is in die huis op hierdie vrijdagmiddag. Ons kopie naweek nou al af. Hallo jy. Bubbles, die ding van lach. Kom ons praat so bykie oor die ding, man. Jy sien, ek weet, jy gaan met my saamstem. As ek vanmiddag vir jou sê, Bubbles, dat van my persoonlik, nee, en ek weet, daar is baie mense wat so voel. Lach is amper soos een medicijne.
1: Absoluut, ja. en dis van niet.
0: Daar hang jy nou baie belangrike punt uit.
1: Verstaan jy, ja, is van niet.
0: Want, kyk jy wat is syne, kom ons praat gewoon wat is syne, maar dat syne is een die story, ne?
1: Absoluut, en die soos lach van niet.
0: Maar as jy noem, kyk nie aan wat een voordele lach vir die lichaam in nou nie. Kyk jy wanneer mens lach, ek denk, wat is spieren en wat organen word geraak. Ek denk een manse longe seker nie, papa sê.
1: Ja. Maar natuurlijk.
0: Ja.
1: En jou hart ook. Absoluut.
0: En kijk jy, so hart van sommer beter ook nie.
1: Ja. We staan hier en dit verlig baie symptome.
0: Staan hier. Weet jy wat nie, ek het een keer gehoor, een medische dokter praat van symptome. Het help ook om jou bloeddruk te verlaag, het hy dokter gesê.
1: Ja, so lag het baie, baie voordele, mense.
0: Ja, want die ding wat jy nou noem van die hart, is jy sommer nou baie lag. Ek klop sy hart moest nog vinniger, man. Sien jy, in die bloed, ons weet moest die hart moet bloed voorsien aan die lichaam.
1: Dat sê, ja.
0: So die bloedvloei moest nog vinniger, so is nog een groot voordeel.
1: Ja.
0: Nou kom ons weer terug, lag as sommer as einde.
1: Absoluut.
0: En dus?
1: Is verniet. Zo ja, mensen, so daar het hulle dit nou. Daar het hulle nou.
0: Ja. Kijk, daar is nou ander goed, ander voordele wat lag en nou nee. Ons gaan haak op een draai maak. Maar kom, ons gaan gewoon waslap die land toe, ja. Ons moet niemand afskeep vanmiddag heen. Right. Hartelijk, goeiemiddag.
2: Dankie, Paula. Jy weet net hoe om my vrijdag te maak, nee, en elke dag. Dankie, waardeer van my hart. Jy weet wat, hy is my nummertjie. Dankie net, Paula.
0: Lekker, Fassie, ja. Ons gaan om so 4 keer spelen, want jy my baan hoort.
1: Oeh, los met hy. Los met hy, sakke.
0: Is jy nog een lach? Sien jy lach, sien jy? Wacht, is is Elsie. Elsie skiep een mens lekker af, maar dis alright. Ja. Hartelijk gegroet my twee groot eisters. Sjoe.
1: Dankie. Ja. Hy is een compliment.
0: Hy is een groot compliment. Kijk jy eister alleen, as iemand vir jou sê, hey, jou eister, is klaar.
1: Ja, en dit laat jou goed voel.
0: Ja, maar nou is jy net jou eister, is jou groot eister.
1: Ja. Massieve.
0: Ja. Ja, kom ons vervang gewoon groot, my neiboekie. Ek gaan nou weer lees, nee. Hartelijk gegroet my twee massieve eisters. Ek is by dit. Ek mag maar. Dank God, hy is met my. Julle sit my lekker op die pad. Die nacht gaan ek deur met Song of Hope. Dankie, dis Elsie, te koelerige gase. Ek is gebore met dit. Dankie, Chopas.
1: Elsie.
0: Sien jy wat doen Elsie? Elsie praat goed oor haarself.
1: Absoluut. En jy moet.
0: Ja.
1: En jy moet.
0: Moet nie vir mense wacht, man.
1: Ja, Elsie, jy moet mooi aan dit en lekker werk en alle sterkte daarvoor. Ja, ne?
0: Koelerige gase, so Elsie moet maar a Charlie samvang. Hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Paula Hops.
0: Middag sê.
3: En Bubbles Kedops. Paula en Bubbles, vandag is my pa se 84ste verjaarsdag.
0: Wow.
3: Al die eer en die lof en die prijs. Kom vandag na die Here toe.
0: Amen.
3: Dis net genade. Ja, Paula, speel vir ons hy liedjie. Dance was my father. Paula en Bubbles, julle moet 'n lekker dag hê daar in die atelier. En ek wil net vir julle sê, dis ook, dis lekker om vermaan ook te word. Jy moet een bietjie vermaan word, Paula en Bubbles. Jy het 'n lekker dag hier, hoor, maar ek gaan julle nie vandag vermaak nie. Dankie julle toetjies daar in die ateljee, Stella van Karater.
1: Dankie Stella.
0: Hoe gaan jy in die achtergrond? Ek weet of jy gehoor het.
1: Ja, ja.
0: Wat is jy gehoor?
1: Hy hoor net 'n bietjie laat.
3: Daar in die ateljee, Stella van Karater.
0: Zo, hij hoort dat ze is nou 10 voor 4. Had maar eerlijk, voor ochtend 10 voor 4 moet hij hoenderen.
1: Hij hoenderen werkt nachts koffie.
0: Allee, mijn dag is Stella van Karate. Ons is dan wat sê die atleet. Goeiemiddag.
2: Ja, julle, die wacht, julle twee, julle laat my lekker lach. Nee, Paula, imagine, daar is een persoon wat glad nie lach nie. Mm. Maar dan lach jy vir hom parten. Mm. Ek sal lach by hom parten, ja. Op haar parten, want die persoon lach net nooit nie. Nee, Paula, lach, ek hou van lach. Dat hou jou gezond, ja. Soos jy sê, dat hou jou gelukkig.
0: Dat hou jou gelukkig, ja.
2: Nee, dat maak jou... Jy is net happy en jy lach. Ek hou van lach. Nee, ek hou van lach. Julle twee het my nou lekker laat lach. Ek sal, ek, even as ek lee in die bed, en dan sit ek wakker in die nacht, en ek dink aan iets, dan lach jy. Dat is lekker om te lach, julle twee, maar julle twee laat my lekker lach, hoor.
0: Oh, mense. Al wat Landi sê, dankie Stella van Karatera. Goeiemiddag.
4: Goeiemiddag om Paula Hobbs en Babalicious. Julle twee brouwmense weet net om een mens een naweek te maak, ne? En julle moet ook een lekker naweek verder het, ne? En dat die dinge rak. So sê Michelle van Lavalia.
1: Ah, sê baie dankie Michelle.
0: Ah, sê Michelle van Lavalia. Is wat nog so eniekie? Goeiemiddag.
5: Hi, goeiemiddag, Paula Hobbs en Bubbles.
1: Goeiemiddag.
5: Ik wil net aan van Nadia Blauw sê, veel geluk met haar verjaarsdag. En ik hoop, hulle het daarbij lekker bederf. En dan vraag ik net voorbeding vir die spanne wat daar zo op toe gaan, begrafenis toe. En hulle moet mooi en veilig rij. En... Ja, Bubbles, Kadops en Paula Hobbs. Bubbles, ik wacht nou nog voor jou, Bubbles. Zo zei Bompelini.
1: Dank je, Bompie.
0: Ja, zei Bompelini.
1: Bompelini.
0: Hoe komt dat je Bompelini was? Je hebt maar een bepaalde opdracht gehad. Hoe nooit wat je opdracht was. Als je in George is, dan moet je je zaak samenbrengen voor ons.
1: Ja, Paula, maar... Je weet moest maar.
0: Ja, die vind dit nog niet jou. Ja, het,
1: omstandighede.
0: Omstandighede, ja. So ja, dankie Stella van Karata. Landiese boodskap staan nou tydelik. Kom ons breek wat vertensie. En lach ons maar weer veel.
6: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording. Don't be that guy. Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

0: Mau ikut sin dan misalkan masih wo di man lah le se mo tadi wo di man lah is work of tech ba lah ja so so ontspanning as dat is met de scene as so ontspannings met de scene om te lag.
1: Oh, ah, ek wou gesal om vir die ontspannings met de scene.
2: Die ou wil beter die ek.
1: Die is net ek wat wil lag vir my. Maar wat in ek waar die ou is net. Wag, kyk man, terwyl ons nou by Kavoeks is. Terwyl ons nou by Kavoeks is. Kavoeks het gistermiddag ook gepraat. Nou, ek wil hê jy nee Babbels, jy moet dan die boodskap luister van Kavoeks.
3: Ja, nee Paula, hartlike Nancy aan jou. Ja, Paula, sterk op pad huis toe. Paula, sterk op pad huis toe. Kom nou reeds van die winkeltjies af, jy weet ons nou wat het ons daar gaan maak. Want dit moet ons nou so gaan maak, so... Dat is nou 4 maak tijd voor mij, Mr. Paula. En jij moet een lieflijke handje in mijn vriend.
1: Ja, ik kom van die winkel af en het moet zo gemaakt worden. Ja. Maar je ziet niet wat de winkel is, hè? Ja?
2: Ik wil nou net gepraat, ja. Wat je winkel ja. Is daar.
1: Ontspannend wat dat zijn, hè?
2: En dit ben je winkel.
1: Dit ben je winkel.
4: Oh...
1: Ons eerste 50% van die afdoen dive is amper iets van die verlede. Maar kom, vat saggies in ons. Touch me softly, Lordy Beats.

Ja, lekker met die klanke van Lodi Beats, Touch Me Softly, bring het ons by precies 4:30. En hier is Nazo Gulwa met jou hoofdrekke in Easy Cosa.

0: Ah, sê Babalises, ons is terug op die brug. Patrick Ate van Vieren, die man wat op die stadium ons so lekker bederf het met vetkoekies. Hy het net stil geword.
1: Ja. Ons leeg honger hier
0: so. Ja, ons leeg honger, hy mag onttrek. Maar kom ons luister wat sê. Goeiemiddag, Pet.
2: Pola mas, en... Bubbles, jong, ja, nee, ek het ook nog gezegd, die antie moet even die zag aan mij vat, jong. En kom ik zeg even over hier, die paar jaar, wat ons er bij elkaar is, wat die antie maar hart aan mij meen, jong. Hola, maar zo, Jan en Charlotte van Vieren. En dan zo met mijn leidsprint Kieren en zijn vrouwtje ook vandaag, alle huwelijk hier denken gevierd. Ik wil ook, dank u zeer voor die vader, genade jaren. Dus ik moet even zeggen, die antipa nu 33 jaar, wat ze zag is aan mij, met je hart aan mij, maar ze me daar van mijn dag af, wat ze zag wat aan mij, oké, ik wil je gaan doen, dan hoor.
0: Ja, Piet, joh. Happy Annie, maar ga nog vele 33's wees, ja. Ja. Maar vrouw van Vieren, sy is een sterk vrouw, eerlijk waar.
1: Absoluut.
0: Ja, kom ons groet vir Tannie Nolien. Hartelijk goeiemiddag, Tannie.
3: Middag, Bubbles en Paula. Wat de topic het julle toch vandag? Weet julle twee, dier die goed wat julle so aanspreek? Leren mense kan mekaar beter ken ook. Ek kan... Op my oude domie onthou het ek al ooit hard gelag het. Nee, ek is net iemand wat smile. Kyk, mense, lachspieren word ook geprikkel. Ek weet nou nie van hy bloedstory wat iemand net al gepraat het. Ek het so baie goed gehad nou om te sê, maar ek wil nie so lang praat nie. Maar, hou aan moet lag, hulle sê mens, jy, wacht, wat was hy ander woord wat ek net hoef gedink het aan? Jy kraai soos jy lag. Ja, maar mooi dag verder en geniet die naweek. Babbels, ek is blij jy is weer daar vandag hoor. Laat het so wees.
4: Daar sê.
3: Tot ziens.
1: Daar sê, bye bye, dankie.
0: Dankie, Tannie Nolien. Tannie Nolien sê, sy smile net.
1: Ja, smile is ook goed.
0: Ja, smile is ook goed, ja. Is een goeie vertrekpunt, ja. Ons het in die sondagskool, daar is die kookie gesê, you better smile a while. En kie so vies. Bompeline wat terug is.
5: Hi, Paula, Hobbs en Bubbles. Sorry weer, pijpie sê, jylle maak lekker muziek. En nou speel jy nogal my songetje op. Hi, Paula. Pijpie sê, ek moet jylle sê, hello, hy en sissy. Hi, baie dankie, Bubbles en Paula, Hobbs. Baie dankie vir die mooie song.
0: Ja. Ek dink, ja, baie dankie, Bompie. Bompie wil ook net seker maak dat ons weet dat sy ingehaak en ingeskakel is. Ja. Goeiemiddag.
6: Hola, hoop het gaan goed. Hola, ek nou net vir die reis gekom, nog alweer. Ek groet gewoon al mijn maaikjes op de radio. Oosina en Jacob zeggen mij, en ik kan nog ouder. Om Oosina en Drikkie. Ik ben blij dat ik ons gezond is. Dan groet ik mijn nachtje op de plaats Blik. Al die waren onbekend en bekend. Jullie hebben een mooie dag hier en een mooi naweek. Paula, ja, ik is bij je moeg.
0: Mensen kunnen worden, hè?
6: En jullie moet bid voor mijn rechter. Het is in een strijd.
0: Daar zijn mijn zuster Neo, ons zal het een gebedszaak maken. Middag Paul en Bubbles, baie dankie vir daai lied. Hi Paul, Hobbs en Bubbles, jo, ek lag lekker saam met julle. Bietjie lonely gevoel, maar daai gelag, ek voel sommer beter. Nou sien jy nou hier, Bubbles. Wat nou net hier vir Elise van Deila D. Baie dankie, Elise. Ja.
1: Wow.
0: Based on a true story, né? So die goed wat ons hier praat, is die goed wat ons het, ons het duim sê, gie. Dis werklik waar. So, wie, die ander ding wat ek ook wil aangeraak het, terwyl ons nou nog by lag is, né? Kan jy glo net dat die medici sê dat mense wat gereeld lag, slaap ook beter. Want lag, hulle sê, dit stabiliseer blijkbaar jou bloedsuiker ook. So, Babas has soveel voordele in opgesteld.
1: Absoluut, man.
0: Ja,
1: en ek sê, ek gaan weer by jou sê, Paul, en alles is verdiend.
0: Babas is hulle ook op school, nee. Want ons was nou uit in gaat, nee. Van vastkijk. Kan jy wel vastkijk, nou? Ons kijk jy die een wat nou, as jy nou eerst te beginne lach, as jy eet, man. So jy kijk na mekaar, sê jy. As jy nie klas, man, nou sit jy laat, jy het nou niks om te doen nie, man. Nou moet jy, nou kijk jy na mekaar, nou, jy ten jou maat, nou, sê jy. Nou kan hy een, kan nou sy gezicht, ons moet beginne trek of iets, sê jy. Maar jy mag niks sê nie. En dan die een wat eerst te lach, is nou uit. Maar weet jy, hoe lekker is het, nee? Want die lach kom hier op, hy zo. En jy weet, jy kan nou nie lach, want dan gaan jy verloor, man. Maar nou is daar die ander manne in die klas, sê jy. Wat jou aan die lach maak, man, sê jy. So, wat ek wel eindelijk wil sê is, ek dink die was ook op school, nee? Die feit dat ons, nie dat ons ligsinnig was, maar dat ons goed gehad het, waaraan ons kon vasgehou.
1: Ja, ja.
0: Sê jy?
1: Ja, amper
0: soos 'n tool, om ons deur die school op aan te vat. Eenvoudige, simpel speelkie soos hy wat ek jou nou genoem het.
1: Ja.
0: Sien jy?
1: Moet ek?
0: Ja, vast kijk jy, maar wat eerste lach is. Tjong, hoor dit, aan die type van speelkies gehad, jou babbels, jou. Ja, maar ons was real gewees. Hier's Settleden. Got to be real. Jy hoor dit op die Drive Time Show. Hier gaat ons hier in die film. Klim in die naweek in. Njaar!

0: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
1: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
0: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele in die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
3: Dit is moeilik om oor te praat. Tog is iets wat ons allemaal raak, of het nou jou eie is of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
4: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw of skakel ons by 044-690-7172.
5: Sewe minute voor 5, Polan Bubbles keer lekker saam tot en met 6 uur op die aftondryf. Wat nou hier vir Fuzzy, Bubbles? Fuzzy sê, baie dankie julle twee en dankie Bubbles vir die lied. Pola, wat het geword van 4 keer Maya het speel? Nee, Fuzzy, jy moet ons mooi verstaan. Dis nou wanneer sy moest nou hy skuld gaan
6: vereffen.
5: Ja, dan ja. Speel ons Maya het 4 keer, terwijl sy bezig is. Ja.
6: O, ons kan hem mooi bedag.
5: Nee, nie bedag, Fuzzy. hartelijk goeie middag.
7: Middag, sê Mr. Pola, maar sê Ramona, en geskakel al die pad uit, Knysna uit. Hello, Bubbles, lekker om jou te stem te hoor. Pola, vandag aan verjaarsdag venster daarna, een goeie ou schoolvriend, saam was ons in die kleuterskool, wow. Rowijn Harker. Hy verjaar vandag, hy is aan die kant van Kaapstad, ek wil net sê, Rowijn, Boeta, pakke wijn het ons vir hom genoem, geluk met jou verjaarsdag, Gods rijkste seëninge, moet alle liefde van die Februarie gesin, al die pad het Knysna uit. Bubbles, en Polla, geseende naweek vir te julle met liefde van Ramona.
6: Hy sê, bye, dankie Ramona.
5: Dankie Ramona.
6: Ja nee, pakke wijn moet, hy moet die dagje geniet.
5: Ja nee.
6: Mense dames naakke bijname
5: nee,
6: gehad.
5: Nee, ek moet nou nie los op pakke wijn. Maar wat jou vandag?
6: Ja nee, alle voels moet van.
5: Ja.
6: En hy moet die dagje deel geniet.
5: Ja nee, om het lekker pak. Bubbles, jy is... As een stroewe springbok ondersteunen, nee. Maar as jy soos die tannie?
8: Ja! Ja! Bye! Ons draag my kie met blot! Oh, yes! Lekker bokke! Hey! As een lapbok! Das een brandbok! Das een rapbok! Das een vondbok! Oh!
6: your gemsbokkie.

Sí, παππούτσι. We say sometimes by the weddings, nee, by the terror, as now is wedding season now, die tijd. Maar dan maak vast die tijd. Dan sal ek as MC ook nou een beetje advies geef, al voor die bruidegom. Want allemaal gee ons nou

0: En dan moet je vrouw komen haar zien. Ze zijn nog niet van die bizarre tijd. Kijk, je vrouw zegt de volgende. Het gaat lekker in.
1: Moet je
0: dan vijf mannen zien? Hoe moet je zien met die mannen?
1: Mannen, goeie.
0: Goedemorgen, Paul en Babos. Bij boodschap gaan aan Tim Molly. Zij moet haar naweek geniet en zij moet veilig blijven. Het komt van Monica in Oudtshoorn. En Piet W, dingetje die red ik.
2: Zeg meneer, zeg over mij, is mij dat kort genoeg? 3 secondes.
0: Zie je nou?
1: Ja.
0: Het is bij je kort, ja.
1: Ja, man.
0: Ja, zie Peter, man. Ja, zie. Net omdat hij zo kort was, Peter. Everything will be okay. Hier is Mr. Spakumera op jouw nummer 1 in de hand.
1: Hé, hey, maak los, maak los. Dan wil je daar weer 4 staan, hé, maak los.

0: Ja, ons moet die klanke van Bongo Muffin, wil ek net vir Anti-Missie, Anti-M, wil ek sê, happy, happy, happy birthday. Bubbles, dis al groot 6-9. So volgende jaar met die wil van die Here is dit 7-0. Mm. Happy birthday, Anti-M.
1: Ja, sê, happy birthday van my kant ook, hè.
0: Dankie, B. Ja, ek het gedink, ek gaan niks doen vanavond, maar ek my maar draai gaan maak. Ek moet rustig gewees ook. Anti-M, hoe sê sy?
2: Happy birthday.
0: Ja, babas, dat is nou Anti-Missie, nee. Je weet, ons in elke familie is daar een anti wat amal se anti is.
1: Ja, absoluut, Paula. Ja, absoluut.
0: So Anti-Missie is die anti.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: The countdown is on for the Industry Recognition Awards 2026. Join us on 31st of October at the beautiful Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng, for an unforgettable black tie evening of recognition, entertainment and networking. Gala tickets are only 850 rand per person, and your ticket includes your reserved seat, a three-course dinner, complimentary arrival drink, table wine, a goodie bag, the black carpet arrival experience, professional event photography, live entertainment, the complete Industry Recognition Awards ceremony, and the opportunity to network with people from many different industries. But don't wait too long. Ticket sales close on the 30th of September 2026. No further tickets will be available after the closing date. To get your tickets, WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. 31st of October, Idlewild, Country Estate, Irene. Your moment, your stage, your future.
2: Die tyd stap aan, dit is 18 minute voor 6. Babas, ons gaan net gou vinnig weer daarna Don Vino se weergawe van Touch Me Softly. Wat sê jy? Wat sê jy, Babas?
3: Voila, absoluut talent. Ja, ek die woorde nie, maar op die man, wat hy mee bezig is om te doen nou. Maar ek luister heel nagal. Maar absoluut awesome, Paula.
2: Awesome, ja. Oh, Touch Me Softly, dit is Don Vino se weergawe hier op jou nummer 1, de Raadloos. Eden FM, jou prachtige stem in Paula, Paradise.
3: En die op een saxofoon. Is die enige een wat hy talent het, ja. En wat so een massieve song kan in,
2: ja.
3: Verstaan sy, aanvat en, ja. en kyk wat doen hy. Verstaan sy, so...
2: Nee, dat wil gedoen wees, babas. Ja, nee,
3: tine, ja. Man.
2: Dat is hy, dis Don Vino, sy weergawe van Touch Me Softly, en jy weet hoe groot die nummerkie is. Iemand sê, happy birthday, Natalie, lekker verjaar op Herbertsdale met liefde van Delia Alipad daarvan af Riversdal. Laaste paar minute het aangebreek. Oh, weet jy, babas, dat... Don Vino het my nou maar net gevat na die sekse film toe, man. Hoekom maar nou nie?

Goeienaand luisteraars, goeienaand, dit is Heritage Maand hier buiten, dit is Heritage Tijd. Ja, soos my kindse, Heritage Tijd. Ja, dames en heren, luisteraars, goeienaand, jy is ingeskakel op jou gunsteling program op vrijdagavond. Het is in 7 en 8, net hier op jou gunsteling luisteraars, hier in FM, jou stem in die paradijs, jy praat met my, Alistair Milano, die host van hierdie show. En vanavond, ja, ek is alleen, hier in die atelier, my vriend en collega is daar in die kant van Oost-London, waar hy gaan dienst doen. Die afskoop van die 2026 plaaslike Gold Cup competitie, tussen die interclubs competitie, luisteraars, en dan ook, ook die afskoop van die URC vir 2026 en 2027 seisoen. Ja, luisteraars, vandaan gaan ons, ek sal natuurlijk kyk om die samenroeper te kry van die SVD's cricketraad, meneer Albertus Kennedy op die lijn te kry vir ons, om met hom te gesels wat ons kan verwag aan plaaslike cricket, en dan sal ons ook vandaan telefoons ook gesels met die lang asem marathon man, meneer Lloyd Bosman, wat die wereld aan mekaar warm hardloop met sy twee voete skoene, Nike skoene geborg deur Nike. Ja, luisteraars, ook ons plaaslike heroes Evergreens het gereis vanoggend na die kant van Sadana en môre vir die Gold Cup natuurlik, en ons eie groot brak span hier speel thuis komen morgen teen een toerspan daar vanaf Kaapstad, maar oor die sal ons later verder gesels. Kom ons gaan vinnig vir een muziekbreek, miskien paslik kom ons gaan kyk om Evergreens op een goeie noot af te stuur. Kom ons remind hulle wie hulle vir die span van Pakkersdorp beteken.

0: Ja, luisteraars, daai was nou Mama Evergreens, Mama Evergreens, die span met die plan, wie ons geverteenwoordig môre aan die kante van Saldanha in die Weskus. Hulle sal môre daar seker maak, hulle hou die SBD se naam omhoog, en soos beloof, ek is nou op die lijn, saam meneer Nabil Damons, hy is daar aan die kant van Oos-London, we doen nie wat is London se nieuwe naam is nie, maar hy gaan van my natuurlijk sê, ek is daar, meneer Damons, goeienaand, hier vanaf George na jou in die Ooskaap, kan jy vir ons natuurlijk gauw daar een oorsig gee, wat jy doen, saam jou mede-collega's meneer Rial Hannies en Boesleidskaap aan die kant van Oos-London?
1: Ja, goeienavond, Alistair, goeienavond, luisteraars, wat ingeskakel is. Ja, wat een voorrecht is het vanavond om hier van jou te praat uit Oos-London, die naam verander naar Kugompo. Kugompo, ik zal het nou zo glad om die tong zetten. Ja, Alistair, ons is hier thans bezig met die Gold Cup, natuurlijk. SA Rugby luisteraars, wat natuurlijk die strijdwetters uitverreile, dan vat hulle nou natuurlijk die topskeidsrechters. Nie dat ek zeker de topskeidsrechter heen, maar dat hulle nou alles voor dat hulle topskeidsrechters beginnen uitreile aan verschillende provincies, waar ons morgen natuurlijk die Gold Cup dienste of Gold Cup wedstrijden zal hanteer hier in Kugompo, Oos-London. Die wedstrijd natuurlijk tegen is London Police tegen oor Derbyal, al die pad daarvan Durbanville in Kaapstad. Ja, alles, ek kan veel sê dat ons het hier net so na 6 gekom, lekker gerei uit George uit, ingesettel hier, waar ons natuurlijk kyk, die dorp is even stil, ons was vroeger die dorp, kreeg meneer Rial Hannies en meneer Boesleidskaap. Ja, wel gedaan ook aan meneer Rial Hannies, wat morgen sy bijgang maak in die Gold Cup. Hy natuurlijk gaat die wedstrijd hanteer waar ek as assistentskeidsrechter sal wees en meneer Boesleidskaap ook. En natuurlijk Kugompo of die borde sy 4 of 5 van technische beambtes. Maar ja, alles in luisteraar hier in die dorp. Die dorp was even stil, is een beetje koud ook hier. Ons sit nou weer hier voor televisie, wacht maar in spanning, so vir 20-40, waar ons dan nou wacht, natuurlijk vir die stormse wedstrijd om af te skop, so dat ons net weer in die gevoel kan kom. Ons is in die gevoel van skeidsrechter of rugby, maar dat ons net kan sien wat ons in Kaapse span kan doen.
0: Meneer Damon, sê vir my, was julle miskien al by die veld, hoe die veld lyk, ek weet, is julle eerste keer in die kant van Oos-London, Kugompo, of iets soos daar, of Oos-London, soos die luisteraars dit sal ken, hier in die Suid-Kaap, ons naam kan nie verander, ons is by die Suid-Kaap in George. Maar wat ek hulle miskien kans gehad om naar die stadion te gaan, om te sien wat er vlak lig aan speel, waar die stadion gaan ja, en so meer?
1: Ja, by die veld, ek moet veel sê, mens moet maar geloof aan ontwikkeling, en ek wil toch vir die luisteraar sê, in George gebied, in die SBD area, dat ons aan onze velde kyk, onze velde is nog op vorm, onze velde is nog op top notch, zal hulle sê. As jy kyk, hulle speel natuurlijk nie op woorde, so veld, die Eastern Police, morgen die ons was bij de feest, hulle speel natuurlijk op hulle home ground. Ek weet nie, het jy al een veld gesien daarby, het is over my kleinbrak rij, die veld had die party, Ek wil nog nie oor drie luisteraars en Alistair, maar ek wil hier ons in SBD moet natuurlijk onze velde waardeer. Hierdie veld so even ons plek bewolk, as ek het so kan noem. ek wil hier lachen. ja, dat is verdien, joh. Anyhow, well, anyway, all of them are beer. The second of my beer fell it off. Maar in ieder geval, hier voor Jinky en zo anders. Maar wat is het 11e? Ons moet ons op jaren wat hier daar, die westelijke districten.
0: Ja, meneer dames, so hierdie manne speel ons die topliga in die borde reeks. Wat jy eindelijk vir my sê dat jy is iets wat een beetje teleeggestel in die veldoppervlakke aangaan hierdie manne so in een hoë profiel wedstrijd is, as ek het mag so stel.
1: Ja, nie alles, as hulle nou die wedstrijd moet natuurlijk verskype daarna aan die Border Bulldogs se homefield en dan sal een mens nog als iets. Maar een mens mag ek klaar nie, kom ek sê daar is gras op die veld, bietjie sandkolen hier en daar. Maar ja, ons moet wat meer druk. Die veld is uitgekalk, mooi, lijners goed getrek. Maar wat ek wil te leer kom, is dat ons in die SBD rechtig maak, kom ons waardeer onze rugbyvelde. Ons weet nie in alle provincies hoe het gaat met die velde nie. Ek, as amper soos iemand daar geblazen, 10 jaar in die Boland, ook daar in een Vredendal area, natuurlijk, daar was geen gras op die velde nie. En toen die oud druk te staan, daar dank wolken op, en gewoon stop. Toen weet die redding nie, moet hy nou die brief hier, of moet hy nou wat nie. So ja, wat alles verder, ek wil sê, die SBD moet ons maar ons of velde waardeer, en ons moet maar mooi kijk, geen die water as aan het water komt, en so anders, ja.
0: Meneer Damons, kan u misschien vir die luisteraars sê jou voorspelling vanavond vir die wedstrijd tussen Connek en die Stormers?
1: Jelleste, ek geloof aan die Stormers. Die Stormers is een volle sterkte. Hulle het een goeie off-season gehad. Prepare season, goeie voorwedstrijde gehad in die Bulle en so. Anders, ek geloof hierdie keer trek die Stormers weer vanavond. Ons, ek natuurlijk een groot Stormer ondersteuner. Ek ons trek hierdie keer weer. Maak ons natuurlijk nog een volgende week. Waar ons Sasa, Komden Zulu, Sia Polisi, Tesla Koldele, Polder, Verleersele, die staatmakers, dat hulle wees al terugkeer aan die Kaapse franchise, maar ek geloof 2040, ek meneer Jan, maar niet zo meneer Boosnes, Kaapse, nou zo, lekker stil voor een groot screen, ons wacht voor die wedstrijd, en spannend, maar ek geloof ons sal die wedstrijd deertrek, met so wat,
0: Meneer Ralph Hannies, natuurlijk het vroeger genoem dat dit sy buiging maak in die URC. Sy gevoel is sy gemakkelijk. Ek weet jy het een lange rit gehad van het liefst 8 ure na die kant van Oost-London van vandag. Ek weet ook dis meneer Skaap is eerste wedstrijd in klap verband van hoogstaande gehalte. Hoe is hulle twee van al die scheidsrechter, meneer Javani, sy gemoedstoestand?
1: Alleste, meneer Javani, schoelen, kalm. Ek geloof, na laatste finaal wat hy gehad het, of geblazen het, daar tussen George Rugby Football Club en Oudsoren en die president, die staat in Superligaan hier, voel ek, hy verdien het, hy school en kalm vanaan, u laatst mens, soos hy sit, ek geloof, sy 15, 16 jaar dienst van steedrektorskap, sy ervaring wat morgen baie belangrijk wees, met my te sjaal, met 15 jaar op die stokkie, soos hulle sal sê, ek geloof, meneer Boeslestraap, 2-3 jaar, so, dis, ons voel, ons is recht, en ek geloof, hy kan op ons staat maak morgen om vir ons calls om te gee, foulplay en so aan die eier werk te doen. Maar ek geloof, hy gaan die wedstrijd goed behartig en goed hanteer. Ja, nee. Ek het reeds al gehoord en sê, kijk hier, ja, hy sal moet gaan slaan en dan rust. Maar hy sê, nee, hy is cool en kalm. Hy is cool en kalm. So ons is hier om SWB, steek ek ook vir iemand vanavond grote in die hele Republiek van Zuid-Afrika om vir even die is landed border rugby. Jy moet te wees dat in die SDB skuitwerkels, daar is goeie skuitwerkels wat uit die SDB district kan kom en kom. Ja.
0: Ja, dankie. Luisteraars, ja, dit was nou my mede-kollega en man hier in die atelier wat vanavond bevind in die kant van Oost-London. Meneer Damons, die Ultimate Sport Showdown, wens ons vir jou alle voorspoed toe.
1: Kan ek jou gewoon net iets sê? Die sportkans op kop is weg, die wat krammer die skoene is weg, die hawe van my dame, dat sy klokkie is weg, en toe ons voor met die veld kom, toe is daar een weg, op paal ook weg, so maar, dat om rest te maak, voor morgen sy afskop van die wedstrijd.
0: Nog. Ja, Alexas, dit is meneer Damons, vir dame. Meneer Damons, jylle moet daar een fantastische aandeel in die kant van Oost-London. Ons praat natuurlik weer komende maandag.
1: Dankie, bye-bye.

0: Heaven knows, heaven know, heaven knows from Faith Heavens. Heaven knows, ja, luisteraars, jy's ingeskakel, as jy nou ingeskakel het. Jy praat met George Trulli, myself, Alistair Milando, behind the mic. En jy is vanavond op die sportprogram Sport Ultimate Sport Showdown. Soos jy vroeger weer, my vriendin collega is nie vanavond samen nie. Ek is alleen, maar ek is nie alleen op die lughawe nie. En soos vroeger beloof, sal ons in contact kom met meneer Bosman. Goeienavond, meneer Bosman, goeienavond.
1: Goeienavond, goeienavond, Alistair. Goeienavond, luisteraar. Ek hoop het gaan baie goed saam allemaal daar buiten. Een koelere eindje in die lucht en George, maar ik weet nu in andere gebieden, nou is net George, eigenlijk Mosselbaan. Maar verder, baie goeienavond. Alistair, hoe gaan het?
0: Nee, rustig. Meneer Bosman, ek het vroeger gepraat of vroeger in die week met jou gesels. Ek weet, jy het een baie bezige program. Ons nog laatst gepraat, jy het net pas gekom van die Comrades af, waar jy 7e plek ingepalm het, aan die kant van Durban. Onze plaaslike hardloopman, hardloop hero. Meneer Bosman, daar is so baie vraag, hier is bykie te min om te gesels met jou. Maar sê gou vir my, en ek weet as baie van die luisteraars wat ook baie vraag wil het, ek het vir jou bijvoorbeeld gevra, of voor het begin daar, sê gou vir my, die lewe, die jou program na Comrades, wat het dit alles behels vir jou na jy van Comrades afgekom het, as jy nou die ander reis of die wedloope benader?
1: Ja, eerste joh, eerstens wil ek net God dank en alles en alles. Ek denk die vader, ek ga me altijd naar die vader toe als goed voor mij te veel raak. En als goed voor mij lekker gaan, ga ik altijd te veel. Maar ik zeg voor hem, ons het gebid die oor en nou wat ons het gekry het, nou kan ik samen God lach ook samen met en so. Eerste, maar voor mij, na die komende het leven het helemaal verander. Nou nog. Jammer nou, ek kan nie vanavond samen jou weer sien, ek het so beet gevoel. Ek het gedink, volgende week moet ek al inpop, net om vir jou hulle te sê, want Rijlag is een van die ouwens wat my inspireer. Nie net as een vader, net as een omroeper, maar as een ouwens die werksplek, een ouw wat de passie het verspoort en om aan jou te luister. So, eerlijk, next week moet ek inpop by julle. Maar eerlijk gesê, dat het maar huge te ingevat. Ek het gedink, toe ouds en sal goed wees. Maar kom maar, het is net iets anders. Daar het weer gister, André Bernardo het gister weer saam met my gepraat. Ex-polisman, en hy het gister saam met my gepraat. Hoe sê hy vir my? Jou leven het so verander na, kom maar, het en, en jy as mens wees, jy as atleet, Lloyd, jy is mature, jy het gegroei, jy het baie goed moes verander en so. Ja, ek het een bezige lewe. Ek moes gestaan weer date. Die dame is nou nog kwaad. Ek moes gestaan date oor kanseleer. Ek moes vanavond weer vir mense sê, ek moes met trouwe gewees het. Hulle het vir my net gesê, hulle is teleeggesteld. Hulle kan nie gewoon toe lach. Hulle het sê ek net, ek kan net die oor al wees nie. Na die het ek nog, ek is Jeff met my van IDNFM van George Herald. Hy begin een nieuwe show die 3 oktober. Ek is op sy show die 1 ou. Ek is by Splash volgende week by die Chris waar hulle my gevoel

Ja, luisteraars, welkom terug. Welkom terug hier in het atelier. Ons skakel rechtstreeks vanaf George op jou gunsteling radiostasie. Dan heb je my stem in die paradijs. Begin nies daar uit die stormeskamp uit. Is dat Leolin Zas vanavond sy 100ste wedstrijd vir die storme speel van hulle kwart voor en 9 Suid-Afrikaanse tyd hulle afskop daar in Connacht as jy nog nie die span van die storm is geweer het nie, op nummer 15 het ons van Warwick geland. Die vleels is Siabellos en Natla en Leolin Zas. Die centerpaar is Rohan Nel en Jonathan Rochey. Rohan Nel natuurlijk ook die kaptein. Die skakelpaar is Yuri Mathieu en André Wone. Die los trio is Hachivi Diamani, Lou en natuurlijk Riley Norton en J.D. Siegling is op die slotpare. Op die voorrij het ons André Hugo Venter in die middel, Vernon Mantongo en Netling Fouchier is die stitte. Vernon Polo, hy is daar een jongman daar, opkomende jongman, wat goed sy rugby daar by die storme speel. Op die bankie het ons daar van Conor Evans, André Smit, Marcel Tennyson, Ezekiel Nokobeni is een warme skrimskakel en Yakit Ahmed, die opkomende nummer 10 van die onder 21 springbokke. So jy luisteraars, as jy kry natuurlijk jou goedjies vanavond reg, want kwart voor 9 sal die stommes wys waar David natuurlijk wortels en pampoene en alle goedjies begrawe het om die afskop van die 2026 seisoen op een hoë noot te begin. Die stommes wat beskik oor een goeie groep spelers. Jy weet selfs Siemtanda Kolisi en Chetlin Kolbe is deel van die stommes vir die volgende 4 jaar. En ons as Kaapenaars en Suid-Kaapenaars kan uitsien na goeie rugby wat opgedis gaan word deur die stommes. So kwart voor 9, as jy nou ingeskakel het, die storm speel kwart voor 9, Suid-Afrikaanse tyd, teen Connacht, so wees ingeskakel, dan sal jy die wedstrijd rechtstreeks op kanaal 211 op Supersport kan beleef. Ja, luisteraars, tyd nou 'n minuut voor 8 uur, dis tyd geword van my om te sê tot ziens. Ek wil vir jou baie dankie sê wat jy die uur saam my kon meemaak vanavond. Ek is nou weer volgende vrijdag terug. Selle plek, selle tyd, net hier op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs. So moet nie jou radio wegdwaal nie. Bly op jou gunsteling frekwensie. 103.7 jou kanaal van kampioene ook net hier op Eden FM. So luisteraars, van myself Elsie Melando, tot volgende week, selle tyd, selle plek.